lach en lach. Ik kjef voor de appel, oké. Ben een chef, ben een kapel, tjef. Ben opa gestapel, tjef. Doe ik shoppen bij takel, tjef. Mijn bro had een afro, vroeger sport en jak, oké.